naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: heb jij gedaan?
1: Radio Aalsmeer. Lees mee op tv. I see.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Luister ook Radio Aalsmeer via onze website radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Sam op zaterdag. Met Sam van Hest. Yeah.

0: Zaterdagmorgen, 10 uur. Tijd voor Sam op zaterdag.
1: En deze keer weer live, zoals u al kunt zien. Luisteren, welkom bij Sam op zaterdag. En ik was er even een paar weken tussenuit. Lekker met vrouw lief naar Frankrijk. En dat zult u dit uur en het volgende uur ook wel merken, dat we in Frankrijk zijn geweest. En de kenner die weet dan dat het chansonkwartier, wat altijd al langer duurt, nog iets langer gaat duren. Nou, dat is allemaal voor de komende twee uurtjes. We begonnen ook, omdat het vandaag volle maan was, maar om ernaartoe te gaan vliegen met Julie London. Ook wel een lekkere starter voor deze zaterdag, mijn idee. En ik hoop dat u met me eens bent. Maar ja, we kwamen dus van de week lekker thuis. En ik kan niet anders zeggen, twee fantastische weken. We hebben heel veel mooie dingen meegemaakt. En misschien dat ik een heel klein beetje daarvan ga komen te vertellen in deze twee uur. Maar we zullen het zien. Maar we kwamen dus ook thuis. Tom Jones trouwens ook. Die kwam ook thuis. Wel met een hele andere reden, geloof ik. Maar goed, dat maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Als Tom Jones gaat zingen I'm Coming Home, dan ga ik mij daar helemaal bij aansluiten.

Ja, I'm coming home. Want ja, je bedoelt, de heer Jones, die kwam er toch achter dat iemand thuis wel heel belangrijk voor hem was. Nou, die had ik wel met me mee, dat was wel plezierig. Nou, is het voor degene die met mij mee was, mijn echtgenote dus, die gaat de volgende vraag misschien, als ze hem al stelt, hoor ik hem nooit. Althans, niet in deze zin. Maar ja, voor een ander geldt het misschien weer wel. Je weet het nooit. Laura Fiji, the lady. Well, yes, sir. She wants to know. Wil je het echt weten? Nou, Laura, ik zou zeggen, zet hem op, meet.

hier, ja, het is natuurlijk nog wel ochtend, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je om een uur of 11 s'avonds met een Frans glas wijn in de hand. Ik mag er geen reclame voor maken. Wij waren in de Bourgogne, weet je misschien genoeg. Nou, niet alleen daar. Maar jongen, het zijn toch wel weer herinneringen die we toegevoegd hebben aan de vele die we al hadden. En als ik aan die herinneringen denk, dan kom ik uit bij Memories in het Engels. En als ik Memories zeg, dan denk ik ook, ja, Royal Philharmonic Orchestra. Dat heb je gezegd, kom ik uit bij Elvis, dat kan niet missen. Ja, en die heeft ook herinneringen, althans dat had hij. Nu zijn er geloof ik iets minder. Maar zijn volgelingen hebben er meer dan genoeg. Memories dus, Elvis. MUZIEK

Ja, ja, ja, dat zijn duidelijk zachte herinneringen. Tenminste, als je dat op die manier tot je laat komen, dan kan het haast niet anders. Zachte herinneringen. Ja, van die herinneringen, daar, ja, zoals al gezegd, de afgelopen weken, ja, daar heb ik er een aantal aan toegevoegd. En dat is ook waar ik van je hou, zou je dan in het Frans kunnen zeggen. Dalida doet dat. Ik begrijp dat er komen weer een aantal chansons aan. Beginnende met Dalida. En ja, La Où Je T'aime. Maakt niet uit waar eigenlijk. Dalida, à vous.

Ja, ja, ik moet zeggen, dat is ook wel makkelijk om daar, hoor. Met vakantie natuurlijk heb je sowieso een ander gevoel. En dan, we hebben prachtig weer gehad, we hebben schitterende dingen gezien. Ja, dan krijg je dat gevoel van, daar komt de liefde ook nog wel even boven borrelen, hoor. Daar hoef ik verder niet over uit te wijden natuurlijk. Ik zou gewoon Charles naar voren willen zeggen van, zeg jij maar, Ama 4.

Ja, en we hebben nou eigenlijk toch een beetje van hetzelfde, dat we zeggen, melodieus gezien. Geen titel waarvan je zegt, nou ja, toch wel eigenlijk. Hè? Nu weet ik nog niet wat de titel is, maar die ga ik u wel vertellen. De titel is Comme-ci, comme-ça. Wat maken we van Comme-ci, comme-ça? We maken van Comme-ci, comme-ça, Zas, want die zingt dat. Dus het is gewoon eigenlijk Comme-ci, comme-ça.

Zo is dat. En ik vind het een eerlijk mens. Want zij kan ook bestaande nummers tot iets transformeren. Dat je denkt van ja, daar weer een ander ritme, een ander gevoel erbij ook. Het gevoel van Frankrijk blijft natuurlijk Frankrijk. En als je een Fransman vraagt om een lied te zingen over Frankrijk, dan kom je bij Jean Ferrat uit, vind ik, mijn mening. Want als die het over Ma France heeft, ja, dan ga ik gewoon lang uit liggen luisteren.

Ja, ja, nou kom Jean Ferrat, die komt niet uit Parijs, tenminste de dag, nee, die, alleen al met zijn La Montagne, wat wij kennen van het dorp. Althans, vertaald het dus. Hè. Maar ja, als je naar Parijs naar vraagt wat Frankrijk is, nou dan zegt die Parijs, en daar houdt het dan ook wel mee op, hè. Die zegt ook, was vroeger in de reiswereld het grapje van, als een Parijzenaar naar de Côte d'Azur gaat, dan zegt hij van heerlijk in het buitenland, fijn dat ze daar ook Frans praten. En dat zijn dus, ja, daar kom je dus uit in u snapt het al, we gaan richting Parijs. En in augustus, dan kun je dus inderdaad zeggen, kunnen de buitenlanders Parijs overnemen, want dan zijn de Parijzenaars de stad uit. Vakantie heet dat daar dan. Een van de heerlijke dingen van Parijs, vind ik persoonlijk, is ook een beetje slenteren langs die oude kades over langs de Seine in de oudere buurten. En Juliette Gréco, die kan dat op een wijze vertalen die ik niet kan. Daarom laat ik het graag aan haar.

Ja, en of je dat dan overdrachtelijk gaat doen of gewoon ook letterlijk. Ooit heb ik dat eens gedaan in Rimini, weet ik nog, op straat. Lekker met mooi weer dansen. En dat moet je dan gewoon doen op het moment dat het er is. Op de kades, waar dan ook. Met Dave, ja, aan het woord eigenlijk al zingenderwijs.

En als we uitgedanst zijn, dan kunnen wij gaan luisteren naar Chantal Chamberlain. Want als zij het heeft over Creste Tille de Nos Amours, ja, hoe je dat moet vertalen. Ik zit er een beetje mee te worstelen eigenlijk. Ik heb het niet nagekeken en kom er eigenlijk zo'n beetje bij van, nou ja, wij twee geliefdes. Ach, laten we het maar zo zeggen. We komen ergens dansend, dan wel wandelend. Maar ergens gaan we heen met Chantal Chamberlain.

0: Boom.
1: Ja, een duidelijke boom, boom, boom, boom van Charles Trenet. En ja, ik zie inmiddels dat we ook al langzaam maar zeker naar het klokje van 11 gaan. Het eerste uur van deze zem op zaterdag zit er ook weer bijna op dan. En een van de dingen natuurlijk die je in Frankrijk, ja, en vooral als je naar Parijs denkt. Ach, je kunt maar het imago hebben, hè? Lichtstad natuurlijk, maar ook romantiek. En romantiek is onverbrekelijk verbonden met het woordje in het Frans l'amour, waar Toon Hermans ooit nog een keer een schroefje van heeft gemaakt. Ja, dat is om aan te geven dat de buitenlandse talen helemaal niet zo moeilijk zijn. Maar wel dat je op die manier de nodige verwarringen kunt veroorzaken. Dat uiteraard weer wel. Goed, dat allemaal gepraat, gezegd en geleuterd te hebben, kan ik nu overgaan naar Mireille Mathieu. Want ja, Mireille die heeft het dan toch ook wel helemaal in haar vingers om erover te praten. Nou, eigenlijk te zingen, maar ze zegt praten, maar ze doet het zingend. En de titel is, u raadt het al, Parlez-moi d'amour.

Ja, ja, Je vous aime. Dat is de, ja, eigenlijk wekelijks terugkerende thema. Je kunt zeggen wat je wil, maar het komt altijd wel weer op de een of andere manier voorbij. En het tegenovergestelde daarvan, daar gaan we dadelijk mee eindigen dit eerste uur. En dat wordt dan gezongen door Alain Barrier. Samen met, als het goed is, want ik weet niet zeker of ze er hier ook op staat, maar ik denk het wel, Noël Coulier. En wat gaan die zingen? Die gaan zingen Tu t'en vas. Wat betekent Tu t'en vas? Nou, zoiets van, ja, jij gaat weg. Waarom? Ik heb het nog niet door, ik weet het niet, ik zoek het wel uit. Ik laat het u weten als ik erachter ben. En dat zal waarschijnlijk wel na 12 uur zijn, dus dan wordt het volgende week. Het duurt even enige tijd. Maar voordat we zover zijn, laat ik u eventjes Alain la horen tot 11 uur met Tu t'en vas. Tot na 11 graag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Sem op zaterdag. Met Sem van Hest.

0: Zo. Het is weer best, want hier is Sam van Hest.
1: Ik wou zeggen, die moest toch nog even komen. Maar ja, Louis had even een kleine ruimte erin gelaten. Zelfs in de computer. Nou, dat was het tweede start van het tweede uur, Sam, op zaterdag. Hier bij Radio Alsmeer met, om het Franstalig door te zetten, Louis Armstrong met Saint-Simon. Dat was dan ook het enige weinige. Bibi kon die ook nog zeggen. Ja, ach, heerlijke Satchmo. Ik wil toch nog even naar de actualiteit van dit weekend. Morgen de Ride voor de Roses. U weet dat wellicht dat een groot evenement is in Nederland. Aalsmeer is al vaker start- en aankomstpunt geweest daarin. Inzamelen voor onderzoek naar de kanker. En ja, u weet dat is natuurlijk een... er wordt vooruitgang in geboekt. Laten we het zo stellen. Het gaat steeds beter. En dat geld is daar dus voor nodig. En goed, mijn vrouw is morgen ook weer aanwezig als vrijwilliger daar. En het nummer van The Ride for the Roses. Ja, als het gaat om roses, dan hebben we de roos. En dan hebben we uiteraard Bette Midler.

Ja, en het zal u dan ook niet verbazen dat naar de roos en de reden die ik al aangaf, dat het wekelijks terugkerende nummer nu gedraaid gaat worden van de Righteous Brothers. En die doen dat wel heel ingetogen. You'll never walk alone.

Ja, nou, en het is altijd weer even afvragen van wat laat je daarop volgen? Nou, en toen kwam ik tijdens onze vakantie ineens Amber tegen Amber. Amber, ik had er nog niet van eerder van gehoord, maar ik hoorde dit nummer. Ik denk, ja, dat past wel bij Sam op zaterdag. En ik vraag het me af, zegt ze. En dat kun je wel laten volgen op het vorige nummer, vind ik. Gewoon, ik vraag hem af en dan mag je zelf het verder invullen wat je je afvraagt. Wat de andere zich afvraagt, luister maar.

Ja, dat eindigt heel plots. Hè. Die Ambre, ja, je afvragen. Nou, wat ik mij zeker niet afvraag is of ik ooit nog eens een keer terug zal komen zoals Hervé Villard het zich afvraagt. Reviens, kom je terug? Jazeker, Hervé. Wij komen vast nog wel een keer terug in Frankrijk. Zeker weten.

En het maakt niet uit of je dan een jongetje of een meisje bent. Ze gaan het allemaal doen. François Hardy, die zei dat al lang geleden. Ze honden zelfs een festival mee. En dat heeft inmiddels ook een bepaalde naam. Maar goed, tous les garçons. En ook de vier.

Ja, ja. Ja, ja, je kunt er maar een voorkeur voor hebben. Dan weet ik niet wat voor voorkeur je je daarbij moet voorstellen. Ja, ach, ook dat laat ik dan maar weer aan de fantasie van degene die daarover wil, ja, filosoferen, parafraseren of andere zins van eren als Julien Claire het heeft over ma préférence.

Ja, ma préférence van ma préférence, denk ik. Ach, iedereen heeft zo zijn voorkeuren, maar er is er eentje die, ja, die komt toch altijd wel ergens een keer dat je zegt van, moh, daar kan ik niet genoeg van krijgen. De Mexicaanse jonge dame van 16 jaar die ooit het nummer schreef en zelf nog nooit die ervaring had meegemaakt, althans dat zegt het verhaal. Deze keer gezongen door Cesaria Evora, de Caverdiaanse moeder der Caverdianen, zou je het haast kunnen noemen. Die stem alleen al. En als zij Bisse Mi Mucho zingt, ja, ga dan maar even achterover leunen en laat de herinneringen aan alle kussen die je had over je heen gaan.

Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind dat een heerlijk nummer. En het wordt door veel artiesten, door zangers, zangeressen gezongen. En ieder legt daar zo zijn eigen gevoel in. Ik kan mij ook wel voorstellen dat zo iemand als Andy Williams dat in gedachten heeft. Als hij deze muziek daarbij gaat zingen. En ik bedoel, u bent het Engels denk ik wel meester. Dan snapt u het wel.

Ja, en terwijl dat nummer draait, moest ik ineens denken aan mijn moeder. Dat kan je moeilijk zeggen. Ja, heb ik als meisje natuurlijk niet gekend. Maar die had het wel over, laat ik zeggen, de dames die zij dachten dat voor mij wel geschikt zouden kunnen zijn. En vooral degene die dat niet zouden zijn. Ik denk dat Simone Kleinsma dat ook wel kan muzikaal vertalen in de gedachte die mijn moeder had over datgene wat zij dacht. Is niet jouw type. Nou, wie dat niet zijn, luister maar naar Simone.

Zo, nou, die was heel helder. En ja, ik moet je zeggen dat ik wel wist dat het toch iemand anders zou zijn. En toen kwam, jawel, Frans Halsema met dit.

de mens, al zijn ze vaak stuk voor stuk overbodig. Een elektrisch wafelijzer, waar ligt de grens?

Ja, ja, terecht dat er een musical gemaakt wordt over... Even een kikker wegwerken. Frans Halsema. Want en toch heb ik zelf eigenlijk een beetje twijfels. Zal ik nou wel gaan? Want om die stem van Frans Halsema zo te kunnen... Ja, weet je, dat is dan altijd zo. Als er iemand een ander gaat vertolken, hoe gaat dat? Ja. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, daar kan je lang en breed over praten. Dat is altijd een persoonlijk iets. Maar wat je wel kunt zeggen is dat hij en ook in zijn nummers datgene beschikte waar Shirley Bassey en vele anderen over gezongen hadden. Oftewel, Anyone Who Had a Heart.

Ja, en heel gek, maar bij dit nummer moest ik ineens ook aan Ramses Shaffy denken. En meer specifiek aan dit nummer. Eigenlijk iemand proberen op te beuren die ook een hart had, maar eventjes met zichzelf, met het hart onder zijn ziel onder zijn, hoe noem je dat ook alweer? Zo dus.

Ja, en als je Ramses Shaffi zegt en dan ook nog Sammy. Ach, dan komt Amsterdam vanzelf boven water. En als Amsterdam vanzelf boven water komt, dan hebben we daar uiteraard die grachten. Ja, zeker. Nou, dat nummer dus. Hè. Maar dan een beetje met een klassieke ondertoon. Ja, ik had gisteravond nog een concertgebouw. Dus dan past het er, vind ik, voor mezelf wel bij. Ik hoop dat u er ook van kunt genieten als Ellie Ameling. Ja, ach, die Amsterdamse grachten bezingt. Met Louis van Dijk, dat wel, dat ook nog.

Ja, die Amsterdamse grachten. Nou, we zijn daar ook bij. Ja, nog even één nummer krijgen we nog. Een wat langer nummer. Het laatste nummer van deze Sem op zaterdag. Om de laatste zaterdag van september. De temperaturen zijn overdag nog lekker. Maar we merken natuurlijk wel dat de herfst zwaar in aantocht is. En wat zometeen ook in aantocht is. Dat is uiteraard Jan van Veen met Weekend Magazine. Die ongetwijfeld ook gaat vertellen wat er allemaal weer in de historische tuin dit weekend is te beleven. Naar de kunstroute van vorige week. En ik ga verder maar genieten. En ik hoop u dan volgende week weer ook aan uw apparaat gekluisterd te horen waar deze muziek uit gaat komen, het programma uit gaat komen. Ik wens u een goede week en heel dank voor het luisteren. Verder alle goeds. En ik zou zeggen, iets van een wonder van Rob de Nijs. Laten we daar maar mee eindigen. Tot volgende week. Graag veel plezier bij Jan van Veen. Fijn weekend. Dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Weekend Magazine. Met Jan van Veen.

Ja, en als je deze klank hoort, dan weet je het wel, hè. Op de Radio Aalsmeer is dit weer tijd voor muziek uit lang vervlogen tijden. Ja, natuurlijk, met heerlijke plaatjes. En ook een overzicht wat je zoal zou kunnen doen dit weekend. En ja, ik startte maar gelijk met een nummer dat ik altijd voor mezelf uitzoek. Hè. En de vaste luisteraar die weet dan wat ik bedoel. Want ik begin natuurlijk met een nummer van de Beatles te draaien. En dit keer is dat een nummer van de LP Beatles for Sale. Ja, en dat is dan gelijk het eerste nummer van de B-kant van die LP. Het allereerste begin. En dat is mooi. Want als die B-kant gaat beginnen, en dan hoor je nog geen instrumenten, maar die doordringende stem van John Lennon. Hij belt zijn vriendin op, maar hij krijgt geen antwoord. Hij probeert nog eens te bellen, maar aan de andere kant zegt iemand dat ze niet thuis is. En dan ziet hij haar de deur uitkomen, hand in hand met een andere man. En op alle mogelijke manieren zingt hij dat hij eigenlijk de enige in haar leven zou moeten zijn. Ja, deze teksten allemaal, het hele nummer eigenlijk, dat lag helemaal niet zo voor de hand, weet je. Want nog niet veel mensen hadden in die tijd een telefoonaansluiting. En zoals zo vaak hadden ze dus een verrassend begin. En dat was heel vaak zo. En dit keer dus helemaal zonder instrumenten. No Reply. The Beatles met hoofdzakelijk John Lennon.

wat een fantastisch nummer blijft toch. John Lennon met No Reply. Zo'n typisch Beatle nummer. En met een, ja, ik zei het daarnet al, met een verrassend begin. Hè. En dan ga ik verder met Gilbert O'Sullivan. Ja, hij werd natuurlijk ontzettend bekend met zijn Nothing Rhymed. Waarin hij optrad in een crisispakkie. Met naast zijn piano een kapstok. En waar een dan met veel bombardie zijn jasje uittrok en optrad achter zijn piano. Ja, later ging het allemaal ook best wel zonder die bijzondere look, hoor. In Alone Again, ja, daar schrijft hij over zijn alleen zijn nadat zijn ouders zijn overleden. En hij overweegt zelfs om van een toren af te springen. Ja, dat verhaal dat leek heel even op realiteit te berusten. Maar het was volledig verzonnen. Hij wilde eigenlijk een verhaal vertellen over diepe eenzaamheid. Nou, dat is dus gelukt. Het nummer kwam heel hoog in de lijst, hoor. Alone Again, Gilbert O'Sullivan.

Ja, en ik weet nog dat Keeserkoot en Wim de Bie daar een hertaling van maakten. En daar ook veel succes mee hadden. Ja, en ik heb wel eens meer gezegd achter deze microfoon. Soms komt er een nummer hoog in de lijsten. En dan hoor je eigenlijk nooit meer iets van de uitvoerende. Zo ook met het volgende nummer. Chris Montez, Let's Dance. Ja, dat begon met een nummer van de Shirelles. En Chris Montez op die B-side. Maar toen de platenmaatschappij merkte dat dat nummer van Chris Montez vaak gevraagd werd, toen kwam het nummer opnieuw uit. Met op de B-side een ander nummer van hem. En dat nummer van de Shirelles, dat bleef trouwens ook best goed lopen. Maar nu nog eens een keertje die Chris Montez met Let's Dance. Lang niet gehoord, denk ik. Maar wat zullen er veel luisteraars zijn die denken, oh, bedoel je die? Nou, dat weet ik nog wel.

Chris Montes, ja, wanneer hoor je hem nog op de radio? Ja, bij Radio Aalsmeer, daar hoor je ze. Ja, zo af en toe, dan grijp ik ook terug op een nummer van de Shadows. En dan zeg ik er tot vervelend toe bij dat er volgens mij nooit meer een gitaargroep is geweest die klanken van die Shadows heeft kunnen evenaren. Ja, overigens waren ze ook de begeleidingsgroep van Cliff Richard, hè? En hadden ze vaak trouwens ook een inbreng bij zijn hit. En dat waren er nogal wat. De Shadows, dit keer met Foot Tipper.

Ja, en dan blijf ik erbij hoor. Zo'n groep is er gewoon nooit meer geweest. En dan, als ik dan deze klanken hoor, ja, dan voel ik toch weer van, wat vond ik zo goed, wat vond ik het aardig. En het werd nooit bij gezongen. Als er gezongen was, dan was het Cliff Richard. En daar was ik dan ook alweer een fan van. Ja, en de inbreng van Marjan deze week. Ja, dat is natuurlijk weer een zonnige salsa klank, hè. Het nummer is getiteld Femme Dansaar. En dat betekent eigenlijk zoiets als een uitnodiging om met z'n allen de dansvloer op te gaan. Nou, ik zou zeggen, maak ruimte in de huiskamer en ga je gang.

Ja, dat waren ze. En lekker gedanst, hoop ik, daar op in de vloer in de huiskamer. We gaan verder trouwens met een nummer van ons vaste luisteraar. En Bert wilde dit keer graag een nummer horen van Barry White. Ja, You're First, My Last, My Everything. En dat is een nummer uit 1974. Ja, dat is uitgegroeid tot een tijdloze klassieker in de soul- en disco-muziek, hè. Het was eigenlijk, ja, dat weet bijna niemand, maar het was eigenlijk een heel oud nummer. 21 jaar eerder geschreven onder de titel You're My First, My Last, My In-Between. Dat is net weer even anders, hè. Maar er was niemand die destijds dat nummer wilde opnemen. En Barry White, die besloot dat nummer te herschrijven. En besloot ook de titel iets te veranderen. En stak het toen in zijn meeslepende soul- en disco-stijl. Het werd in talloze films gebruikt. En wij gaan hem nog eens horen, die Barry White. Met You're the First, My Last, My Everything.

Ja, dat moet je het applaus even opstaan. Wat met de applaus betekende natuurlijk dat het een live optreden was van Barry White. Ja, dan gaan we verder met Crosby, Stills, Nash. En dat is dan de Marrakesh Express. En dat is een nummer dat is geschreven door Graham Nash in 1966. En dat was bedoeld voor de Hollies. En dat was namelijk de Britse band waar hij toen deel van uitmaakte. En ik was een beetje een fan van die Hollies. En ik heb er al aardig wat gedraaid hoor in de afgelopen jaren. Maar daar blijf ik niet vanaf. Ik kom nog de komende tijd, nu ik het zit te vertellen helemaal, ik kom nog wel met de Hollies hoor. En die Graham Nash, die, ja, dat was een beetje een probleem. Want die Hollies die gingen namelijk een LP volledig wijden aan nummers van Bob Dylan. Maar dan wel in de muziekstijl van de Hollies. En die Graham Nash, die speelde één nummer mee, maar hield er toen voor gezien. Bob Dylan, daar moet je niet aankomen. En dan een LP vol. Nee, dat kon echt niet. Hij ging naar Amerika en hij vormde samen met David Crosby en Stephen Stills een groep. En met veel succes kwam de eerste LP, ja, en de kenner weet dat, dat was Déjà Vu. En nu dus eventjes dat nummer wat geweigerd werd door de Hollies, maar wel geschreven werd door een lid van de Hollies destijds, dat was, ja, dat was Graham Nash, de Marrakesh Express.

0: Ja, dat was het. En daar ben ik meteen altijd weer nieuwsgierig. Van als dat nou eens wel door de Hollies gespeeld was, hoe had dat dan geklonken? Ja, daar moet ik verder niet over nadenken natuurlijk. Het is niet gebeurd. En het was nu Crosby, Stills, Nash. En ik vind het een mooi nummer. Kan niet anders zeggen. Eens eventjes kijken wat er te doen is dit weekend in het Aalsmeersum. En dan hebben we in het buurthuis Hormeer van 10 uur tot 12 uur. Hey, Nationale Burendag, maar het is al geweest. Nou ja, hoop ik dat je, als je geweest bent, hoop ik gewoon dat je het leuk gehad hebt. En de kinderboerderij, Boerenvreugd, ja, die is natuurlijk open altijd, hè, op zaterdag en zondag van 10 tot 4:30. En op dinsdag is het trouwens ook open, hoor, van 9:30 tot 4:30. Ja, dan kan je met mij meegaan zo dadelijk om 1:30. Want ik ga weer een dorpswandeling doen. En die duurt van 9:30 tot ongeveer 3:00. Want om 3:00 begint in de historische tuin namelijk de veiling. Je kunt zelf komen veilen. Hoe dat ging dan op de klok. En dat is allemaal bij de ingang Praamplein. En in de Zwarteweg, nummer 90, daar is om 8:30 vanavond de band Alice Good. En dat is in de N201. Dan hebben we cabaret in Baggers. En dat is door Christian van Eikelenburg, Small Talk. In de Gerberestraat bij Baggers dus. En morgen hebben we de bekende Ride for the Roses. En die is starten vanaf 10 uur bij het evenementterrein bij de Hornmeer. De historische tuin is open morgen van 10 tot 4:30. En om 3:00 is daar filmmiddag Pramen en Penta's, Oud Aalsmeer. En dat is allemaal bij de ingang Praampleinen. De ambachtsroute in Kudelstaart, dat is ook bijna jaarlijks gebeuren, hè, met extra ambachtmarkt bij het café op de hoek. En dat is morgen van 10:00 tot 5:00. Poppentheater Beestenboel, dat is bij de kinderboerderij Boerenvreugd. En daar staan voorstellingen om 2:00 morgen en om 3:00. Jazzconcert, een feestelijk jazzconcert met Jos, Joep en Boet. En dat is bij de Nieuwe Meer, Stommeweg 2. En dat is morgen vanaf 4:00. Nou ja, je hoort het. Er is net feestweek geweest. Maar je hoeft het niet stilletjes te hebben in het weekend in Aalsmeer. In Aalsmeer is altijd wat te doen. Ja, dan gaan we verder met de plaatjes. En dat is een special voor mijn zwager in Amsterdam. Ja, die luistert altijd op zaterdag, als maar enigszins keer kan, naar Radio Aalsmeer. Ja, en dan luistert hij altijd graag naar een Frans nummer. En dat is dan gelijk een gigantische hit. Het is namelijk Les Feuilles Mortes. En dat gaat over de vergankelijkheid van de liefde. Het is een soort vergelijking met de gebeurtenissen in de natuur. Hè? De blaadjes vallen van de bomen. Van die fijne zonnige zomer gaan we naar die koude, gurige herfst. De overgang van een gelukkige relatie naar de eenzaamheid van nu. En het nummer, dat is ongelooflijk vaak gecoverd. Edith Piaf, Frank Sinatra, Barbara Streisand, Bob Dylan. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. We gaan nu luisteren naar de grondlegger van het nummer. Yves Montand.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Ja, dat is toch even om stil van te worden, hè? Van dit nummer en de manier waarop hij dat vertolkt. Dat is echt ongelooflijk. Met dank aan mijn zwager in Amsterdam. Vervolgens gaan we luisteren naar de Partridge Family. Ja, dat was een soort serie, hè, in de Verenigde Staten. En zij zingen het nummer I Think I Love You. Die groep die was eigenlijk zomaar samengesteld uit allerlei muzikanten. David Cassidy, die speelde Keith Partridge. En Shirley Jones, die was Shirley Partridge. En de rest, ja, dat waren allemaal studiomuzikanten omheen. En die serie op de televisie, The Partridge Family, die was enorm populair in de Verenigde Staten, hoor. En die David Cassidy werd daardoor een idool voor velen in de jaren 70. En hier zijn ze dus nog eens een keertje met die wereldhit van ze. I Think I Love You.

Ja, en eens in de zoveel tijd kan ik er gewoon niet laten om een foutje te maken. Hè, terwijl dat allemaal niet zo moeilijk is. Maar ja, dit was Don't Be Afraid of the Dark van de Robert Gray Band. Een nummer uit 1986. Ja, een nummer notabene wat ook nog 60 weken in de hitlijsten stond. 60 weken! Ik had gezegd, daar komt die Partridge Family aan. Nou ja, die komt er dan nu aan. Ik bedoel, zo ver zat ik er dan ook weer niet naast. Hè? En die Partridge Family, die zongen dus I Think I Love You.

I Think I Love You. Ja, een hele lang niet gedraaid, een nummer van Julio Iglesias. Ja, met een van zijn grootste hits, Una Canto a Galicia. Ja, hij schreef dat nummer als een ode aan zijn vader, die uit Galicia kwam, uit Noordwest-Spanje. En dat wordt deels gezongen in de taal van die streek. En het nummer stond nummer 1 in Nederland in 1972.

0: Ja. En dan denk ik bij mezelf, waar zou die taal nou in zitten? Want daar heb ik altijd belangstelling voor. Van, hij schreef dat dus in gedeeltelijke taal van Galicië uit Noordwest-Spanje. Maar ik heb, moet eerlijk zeggen, ik heb weer scherp geluisterd. Ik heb het toch niet gevonden. Maar in ieder geval was dat Julio Iglesias. Dan gaan we verder met Man, I Feel Like a Woman. Ja, Man, I Feel Like a Woman. En dat betekent gewoon dat ik niet in de 60e jaren zit, maar later. En dit is Shania Twain. Die weet daarover te zingen. Een nummer uit 1997, jawel. En dat hele nummer dat gaat over de vrouwelijke emancipatie. Het gaat ook over een feest en bevrijding voor iedereen. En meezingen, dat was dan ook haar motto, hè? Nou ja, goed, ga zeggen, ga uit je dak met z'n allen thuis.
1: Let's go, girls.

0: Man, I feel like a woman. Ja, dat was het laatste nummer wat ik deze week voor je wilde draaien. Ik heb het weer met heel veel plezier hebben gedaan, moet ik zeggen. En ja, vind ik dat toch weer leuk dat ik met een nummertje eindig. Dat nou net niet uit die 60 jaren komt, maar nou een beetje later. Maar over het algemeen heb ik zelf weer genoten van die muziek die, ja, uit die 60er jaren komt. Ik wens jullie een heel prettig weekend.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

0: meer. Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, the ship's over now.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jetten gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jetten bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jetten en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja 21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: Nou, het is een beetje laat, maar van harte welkom bij weer een uurtje Gaat of Rechtbaan. Hier op Radio Aalsmeer op zaterdag 26 september 2026. Ja, een beetje laat. Er stonden denk ik wat meer platen ingeprogrammeerd dan ik had gezien. Nou goed, met nog 3 kwartier ongeveer op de klok moet het gaan lukken. Beetje Aalsmeer, beetje van mezelf. En zometeen na het eerste muziekblokje gaan we eerst eventjes de column van vandaag onder de loep nemen op aalsmeervandaag.nl. Maar zoals gezegd, eerst muziek.
1: De beste muziek voor in de middag.

Ah, oh, die Douwe Bob toch. Lekker. Ja, ik zei al, ik ga naar de column van vandaag op aalsmeervandaag.nl. En ik denk dat Wilco weer heel wat tongen zal losmaken met zijn epistel van deze week. Column, achter de schermen heet het. Door Wilco Hogeveen. En zo zit je ineens in de politiek. Nou ja, niet ineens. Dat begon al ruim een jaar geleden in het voorjaar van 2025. Toen ik door iemand benaderd werd of ik niet de gemeenteraad in zou willen. Maar toch voelt het nog alsof ik er zo plots gisteren in beland ben. Ik riep vroeger altijd heel hard dat politiek net niks voor mij was. Dat politici alleen maar toneelspelletjes stonden te spelen. Het een zeiden en het ander deden. En nu, wat vind ik... Nu ik er zelf middenin zit. Daarover wil ik graag schrijven om jullie als bewoner mee te nemen achter de schermen. Dat is echter niet zo makkelijk als het klinkt. Ik ben, net als elke inwoner, partijdig. Zelfs letterlijk gelinkt aan een partij in dit geval. Hoe neutraal kan ik dan schrijven over de politiek? En niet dit platform misbruiken voor politiek gewin. Zie je, daar begint het al. Het politieke geneuzel, het nadenken over elke uitspraak. Uiteindelijk zijn alle bijdragers in de media politiek gekleurd en is het onze uitdaging zo neutraal mogelijk te communiceren. Ik ga ervan uit dat de mensen die mij te partijdig of stom vinden, zoals altijd dat keurig tussen haakjes zullen laten weten in de comments. Dus, daar gaan we. De lokale politiek is interessant. Het is alles wat ik vreesde en tegelijk beter dan ik hoopte. En dat moet ik toelichten, denk ik. Ik merkte dat het een warm bad is in mijn fractie. Ik denk dat je toch vaak een uitgesproken karakter bent als je de politiek in durft. Maar de mix van karakters werkte beter dan ik had gedacht. En iedereen mag zijn of haar mening geven. Voor we tot een gedeeld standpunt komen. Ook in de rest van de raad zie ik mensen die er echt lijken te zitten voor onze inwoners. Mensen die begaan zijn met onze twee dorpen en het leuk vinden om daarover mee te besluiten. Maar er zitten ook mensen voor wie politiek bedrijven een vak is. Is het voor de maandelijkse vergoeding? Voor de aandacht? Ik heb geen idee, maar er worden nogal wat zaken verdraaid of zelfs verzonnen. Totaal verzonnen staat er zelfs. Bronnen worden niet goed gelezen, beschuldigingen worden gemaakt en stemmen verheven. Ik neem aan dat dat nou eenmaal politiek is. En als nieuw commissielid kon ik de afgelopen maanden mooi op een afstandje observeren en leren zonder zelf aan het woord te hoeven komen. Tot afgelopen week. Ik heb geen moeite met praten of mijn mening verkondigen, behalve als ik nog niet volledig thuis ben in wat er besproken wordt. Zo zat ik voor het eerst actief aan tafel bij een sessie...

waarvan ik dacht dat het alleen als een soort kick-off bedoeld was, maar waar opeens om mijn mening gevraagd werd. Ik had van alle kanten goede argumenten, dus voor en tegen, gehoord en wist daarnaast wat het standpunt van mijn partij was. Alsof ik mijn hoofd na het opstaan in een bak koud water had gestopt, drong het besef snel door. Dit is dus politiek. Niet rustig een persoonlijke mening vormen en van gedachten wisselen, maar fel je eigen standpunt of dat van je partij verdedigen en elke tussen haakjes tegenstander aanvallen als je zwaktes in hun verhaal opmerkt. En dan, na zo'n overleg, weer vrolijk met diezelfde tegenstander een drankje drinken. Het is het toneelspel waar ik altijd van gruwelde, maar waar ik nu zelf ook aan mee moet doen. Maar wat ik inmiddels ook beter snap, het is niet daadwerkelijk toneelspelen omdat dat nou zo leuk is. Het is zo waterdicht mogelijk uitdragen van dat wat van je verwacht wordt. Verwacht door je partij, door de gemeente of door de inwoners die op je gestemd hebben. Het besef daalde verder in op de terugweg naar huis op de fiets. Het draait in de politiek juist niet om meningen. Wat ik persoonlijk ergens van vind, kan ik prima in de fractie inbrengen en bespreken. Maar uiteindelijk zijn we volksvertegenwoordigers. Mensen hebben op ons, als persoon of als partij, gestemd omdat ze zich kunnen vinden in de standpunten en of normen en waarden die we bij de verkiezingen hebben gepubliceerd. Of dat wat we in de jaren daarvoor hebben laten zien. Mijn persoonlijke mening op dit moment doet er vrij weinig toe. Buiten de overleggen binnen de fractie om. Want als alle raadsleden hun eigen mening voorop zetten, kom je als raad en dus als gemeente nergens. Het gaat om gedragen standpunten waar een meerderheid zich in kan vinden. En dus zal het wennen worden voor mij. Soms zal ik een mening moeten verdedigen die niet per se mijn eigen mening weerspiegelt. Soms zal ik moeten incasseren dat de felle opmerking of vraag van een tegenstander niet persoonlijk bedoeld is, maar politiek gemotiveerd is. Soms zal ik moeten accepteren dat bepaalde monologen of raadsvragen puur bedoeld zijn om een partij in de media te profileren. En soms zal ik moeten negeren dat er met halve waarheden wordt geschermd voor de camera's. Het meevaren op het vaak vluchtige sentiment van de bevolking op social media vind ik daarbij wel een kwalijke zaak. Natuurlijk heeft de Raad de verantwoordelijkheid op te komen voor de inwoners en het college te controleren. Maar we hebben, vind ik ook de taak om inwoners correct te informeren en niet op te stoken tegen datzelfde college en of het ambtelijke apparaat. Dus niet voor de media doen alsof bepaalde zaken bewuste keuzes zijn van wethouders, de burgemeester of falende ambtenaren, terwijl het eigenlijk juridisch waterdichte, logische en of vermijdbare situaties zijn. Want ook hier geldt, de persoonlijke mening van een ambtenaar, wethouder of de burgemeester maakt vrij weinig uit voor wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. En een nog verder dalend vertrouwen in de politiek heeft voor niemand voordelen. Nou, natuurlijk zijn daar de eerste reacties al. Het is prima, Wilco, als je het maar vermeldt dat je CDA'er bent. Wel benieuwd, Rooms-Katholiek, Protestant, doopsgezind? Het columnistenlegioen is divers van kleur bij Alsmin vandaag. Herman de Graaf, CDA, de doopsgezinde bloedgroep, groen. Joop Kok, Rooms-Rood. Christus Simonsen van Oosterhout, blauw. Erik van Itterson, ook groen, maar meer in de zin van linksgroen. Rinus Zuiderhout, wil het niet weten wat voor kleurtje Rinus heeft en moet wat te raden blijven. En een Pauw, die gaat wat feller tekeer. Lees het allemaal zelf op aalsmeervandaag.nl. En ongetwijfeld gaat het op de sociale media, als het bericht tenminste al gedeeld is daar, zal er kunnen rekenen op nog veel meer zure reacties. Want zo gaat dat tegenwoordig op de socials. We noemen het sociale media, maar het zijn feitelijk gewoon de asociale media. Ik vind het knap, Wilco, dat je deze column hebt kunnen schrijven. Want inderdaad, het is lastig om, ook al inderdaad wat je zelf ook al zegt, je bent verbonden aan een partij en is het lastig om onpartijdig een column over de politiek te schrijven. Je moet het maar kunnen en durven. Goed, muziek, dames en heren, want het is alweer 3 minuten voor 4:30. Altijd bij jou.

Ja, ik moest natuurlijk toch even de sociale media van Aalsmeer vandaag checken. En tot mijn zeer grote verbazing het bericht van de column van Wilco. Die is 7 uur geleden al geplaatst. Nul reacties. En dat was wel het laatste wat ik had verwacht. Nou, dat vind ik dan wel weer grappig. Want ja, op de website zelf zijn er 4 reacties. Waaronder eentje van Wilco zelf. Waarin hij aangeeft dat hij Rooms-Katholiek is opgevoed. En thans als atheïst door het leven gaat. Maar ik had eerlijk gezegd wel in ieder geval op Facebook verwacht. Dat het daar negatieve reacties zou regenen. Stortregenen zelfs. Maar het zijn er maar 0 en 2 duimpjes. Dus oké, weer wat nieuws. Daar ben ik niet gewend. Ja, nou ja, goed. Ik sta een beetje met mijn mond vol tanden. Gebeurt niet heel erg vaak. Dus ja, ik zei een beetje als meer een beetje van mezelf. En dan dacht ik, ja, een beetje van mezelf, waar ga ik het over hebben dan? Ja, barbecue-wedstrijden zijn er niet. Dat begint in oktober pas weer. Nee, november zelfs pas. 21 november en 28 november. De eerste 21 november is een wedstrijd in het Belgische Middelkerken op het strand. Ja, ga je 21 november op het strand. Het evenement heeft ook een naam gekregen. Zeer toepasselijk. Barbecue. Nou, fantastisch. En de volgende is 28 november. Dat is meteen de finale van het barbecue-wedstrijdseizoen 2026. En vindt plaats op mijn verjaardag. Lekker, op een zaterdag. Dus ik kan het alvast aankondigen. 28 november ben ik niet hier in de studio. Maar sta ik mijn laatste wedstrijd van het jaar te doen. Ja, dus dat. Maar de RCOA, de club waar ik lid van ben en die al die wedstrijden organiseert, die heeft wel weer iets heel gaafs bedacht. De RCOA Academy. Nou, echt fantastisch. En op 24 oktober komt de Academy voor de allereerste keer in actie. Voor €99 per plekje kun je erbij zijn. En let wel, het is de RCOA is een stichting, geen winstgevende bedrijf. Dus ik mag hier gewoon onbeschaamd de naam noemen. 24 oktober dan in Amstelveen vindt een workshop plaats waarin verschillende onderdelen die normaal ook op de wedstrijden voorkomen worden bereid. Waarbij je ondersteund wordt door zeer ervaren pitmasters. Mensen die top 3 nominaties of posities hebben behaald in het verleden. En we gaan maken steak, we gaan maken ribben, St. Louis-stijl ribben. Dus geen kromme babybags, maar een mooie platte St. Louis-stijl ribben. En een ancillary, een bijgerecht. En ik heb me laten vertellen dat het bijgerecht wordt van de eerstvolgende wedstrijd. Nou, dat is die in Middelkerken en dat wordt tarbot. Dus als je nou echt onwijs zin hebt in het klaarmaken van tarbot, een ribje en een steekje. En op wedstrijdniveau, hè mensen, op wedstrijdniveau, dan is deze dag echt wat voor jou. En dat vindt allemaal plaats op zaterdag 24 oktober. Dus ook die zaterdag ben ik er niet. €99, wat krijg je er allemaal voor terug? Nou, alles. Nou, je krijgt je geld niet terug, maar je hoeft helemaal niks mee te nemen naar die workshopdag. Dat is allemaal niet noodzakelijk. Alles wordt geregeld voor je. Je gaat met z'n tweeën aan een kamado staan. Ja, je ontvangt dus de ingrediënten. Je mag alle kruiden, potten, pannen, gereedschap, alles gebruiken wat daarvoor handig is. Het is bij een barbecue winkel, dus daar is enorm veel. Wat krijg je er nog meer voor terug? Of wat krijg je er nog meer voor? Een jaar lang gratis lidmaatschap van de RCOA. En als je besluit een echte wedstrijd mee te doen, dan mag je aan één onderdeel voor niks meedoen. En dat is dan de keuze uit steak of ancillary. Gaat een onwijs toffe dag worden. Er zijn nog ongeveer 10 plekjes over. Dus wees er snel bij. rcoaeurope.nl. En daar kun je als het goed is alle informatie vinden. Schrijf je snel in. Heb ik ook gedaan. Hartstikke tof. Gaat een mooie dag worden. En het mag dan wel eind oktober zijn. Maar ik ken de locatie een klein beetje. Je staat daar onder een hele grote tent. En alles wat maar aangestoken kan worden, gaat aan. Dus het is daar gewoon lekker warm en aangenaam. En er is een bar met drankjes. Ook dat is, geloof ik, onbeperkt.
Dus ja, een geheel verzorgde dag eigenlijk. Ja, nou fantastisch toch. En ik had ik al gezegd dat ik er zelf ook bij ben. Ik doe ook mee als deelnemer. Want ik dacht, ja, dit is mijn eerste jaar als deelnemer aan de wedstrijden. En volgens mij moet dat niveau bij mij nog wel een stuk opgekrikt worden. En toen had ik gevraagd aan het bestuur, is dat ook wat voor mij? Ja, dat is zeker wat voor jou. Want je gaat er een hoop nieuwe dingen leren. Nou, dus dat laat ik lekker op afkomen. €99, mensen. Niet iedereen kan het missen, maar je krijgt er ontzettend veel voor terug. En ja, we gaan nu gewoon lekker gauw door naar de muziek. Het is alweer bijna 4:15.

Ja, lekker plaatje hoor. Maar eigenlijk na Cheerio niet de best gekozen plaat. Maar ik moest er eventjes wat tussendoor gooien. Want anders kwam ik qua tijd niet helemaal lekker uit. En ik had te kort tijd om nog een groot of redelijk groot item onder de loep te nemen. En te veel tijd om... niks te doen. Te veel tijd om niks te doen. Oké. Dus ik heb zo meteen, nadat ik iedereen keurig heb gedag gezwaaid, heb ik nog één plaatje klaarstaan. Mau P, Just a Little Bit More. Een lekkere beetje uptempo. Hou ik van. Lekker. Tegen de tijd dat ik in de auto zit, is die afgelopen. Dus dan heeft het geen zin meer om nog op Radio Aalsmeer af te stemmen. Hey, het is wat het is toch. Het is niet anders. Ik zit een beetje krap in de tijd vandaag. Dus het was weer een enerverende, drukke dag, zullen we maar zeggen. Lekkere barbecue-hapjes rondgebracht. Kappertje geweest, boodschappen gedaan. En deze kant natuurlijk op. En nu zometeen naar Amstelveen om de helft van het gezin op te halen van werk. Dus ja, dan gaat het taxibordje weer op het dak van de auto. En goed. Het is wat het is. 3,5 minuten voor 5. Beste mensen, ik heb er weer van genoten. Ik hoop jullie uiteraard ook. Het is 5. Of iedereen kijkt op school. Hey, het is 5 uur, radio kan weer aan. Dat kan natuurlijk ook nog. IJzerwederdienende ben ik er volgende week gewoon weer bij. En ik zou zeggen, maak er gewoon weer een hele mooie week van. Er zijn de afgelopen week zware onderwerpen in het nieuws geweest. Ik had er vandaag niet zo zin in. Maar misschien pak ik dat volgende week op. Tot volgende week. Wees een beetje lief en tolerant naar elkaar. Fijne week. Tot volgende week. Dag.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.